Nederland moet daarmee klappen. Weer heen zolang mijn eerstjes hier leerling niet zien optreppen. Dan kan ik wel aan een paar gaan treden. Thank you.